083-303-2794 is die nommer in die ateljee. Net so Sharon gemaak het, kan u ook so doen en vir my boodskappe stuur op WhatsApp en vir my laat weet precies wat moet ek speel. Sharon sê goeienaand, goeienaand meneer en mevrou Extreme en goeienaand aan al uw luisteraars. Ek vertrouw, alles is goed daar. Meneer Extreme, mag ek asseblief 3 of 4 van die volgende versoeke vroeg in die program as ek mag? Vroeg, oké. Okay. Oké, okay. Eerste een, Switch, Sunday, I Wanna Be Closer, The Gap Band, Going In Circles, Atlantic Star, Am I Dreaming, Bloodstone, How Does It Feel, Curtis Mayfield, Between You, Baby and Me, Elder Barge, Where Is My Love, Heatwave, Look After Love. Ek was op vakantie, nou is ek terug en alles is weer normaal, Aisha. Alles kom tot die einde, dankie. Ja nee, skole is nou terug en allemaal moet nou terug gaan. Talking about schools back, there's been some stories in the news regarding certain schools and their matric farewell escapades not looking good at all. For this time of the year, for students to get up to that, jeopardizing, not having to write your matric, yo, dat is nou gevaarlik. I was thinking when I saw the story today, if back then when I was in matric and we caught on stuff like it, forget from social media and anybody else bluxoming you when you got home. In fact, you don't go home. You just escape, you run away, you just do something else. You don't go home because if you did and your parents knew what you were up to, yeah, it's not going to end well. Sal nie goed eindig nie. Connie says, good evening, DJ Extreme. Good evening to all of the Extreme and Kofifi listeners. Please will you play Remember What I Told You to Forget by Tavares. Okay, Connie, and welcome terug. Mandy B is ook hier, soos sy sê. Good evening, DJ Extreme and Junction Family. Hallo, Mandy B. Hoe gaan het daar met u? Daar in van Reinstorp. Is die weer beter of is het een bikkie cool? Want hier in Joburg, ons weet nie. Vandaag was ons bezig met die event buiten. Voor een oomblik daar het ons gedink, ons gaan nou alles gryp en moet hardloop, van het gaan nou reën. En dan maak het oop, en dan is het warm, en dan skyn die son, en as jy weer kyk, denk jy, ons gaan nou al die speakers moet gryp, en in die karren klim het, want het gaan nou reën, en die hele dag het so aangegaan. So ons weet eindelijk nie, wat is het nou, en wat seizoen is ons, maar ek hoop dit gaan beter, Rabio, Double Play, October London, coming through, stay tuned.